0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74% tot 84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: slapen.
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Het weer zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
3: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Dit is ZFM.

down.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
2: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
1: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
3: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam, tussen Zaanstad Assedelft en knooppunt Zaandam. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad Assedelft en knooppunt Zaandam. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad Assedelft en knooppunt Zaandam. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
3: You know, girl, it's crazy.

0: Come on, y'all. Y'all are crazy, man.
1: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen... zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. Het weer volop zon, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam, tussen Zaanstad Assedelft en knooppunt Zaandam. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam, tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam, tussen Zaanstad Assedelft en knooppunt Zaandam. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoetewoude-Rijndijk is de vertraging een kwartier. Is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Eli Wahi. Hij mag Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Het weer, zon en het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Let me say the same.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file in de regio. De meeste files leveren weinig vertraging op. Alleen wat meer vertraging nu op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en de afrit Weide-Wormerstein, een kwartier in de file. En ook op de A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Lunetten en Hilversum, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat kost je ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumenten en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Het weer, veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het maximaal 35 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer. Veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Maar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Het weer, het is warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: Zo, die kop is er ook weer af van deze uitzending van donderdag 18 juni. Deze Alternative FM, waarbij we de afsluiting doen van de Americana-weken. Ja, zeker, want die hadden we. En die Americana-weken die is uitgeroepen tot of door Tuskhead, die hier 4 juni is geweest. En dat heeft ook alles te maken met de gasten die vanavond hier in de studio is. Ook geen onbekende, want die is ook al eerder bij ons geweest, namelijk in 2024. En zelfs nog daarvoor, maar dan met een band, waarvan we nu ergens met een of andere zoeklamp moeten gaan kijken of die band nog ergens nog bestaat. We hebben het over Niels Buijs. Die is vanavond de gast. En ja, trouwens ook nog twee oude bekenden meegenomen. Mats den Dunne, die heeft hier 2 jaar geleden samen met Loes Fabienne hier gestaan. En Joey Karregat, ja, die is er ook nog eens. En die hebben we weer eens eerder gezien hier in de rol van muzieklid of bandlid van Dandelion in een heel grijs verleden. Maar daar hebben we nog ergens verkleurde foto's nog van liggen. Maar goed, hij is er ook. En dat zijn de muzikanten van dienst vanavond in deze studio. En nog een speciale gast erbij. En dat heeft ook een reden. René Bremmers, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, want jij presenteert The Basement in Egmond
1: aan Zee.
0: Ja, RTV 80.
1: Ja.
0: Maar je houdt ermee op.
1: Ja, nou, ja, bijna 20 jaar is het een beetje de koek op. En dan kan je kiezen of doorgaan tot bitter end.
0: Sint-Jutemus, zeggen ze dan.
1: Of zeggen van, nou weet je, we gaan het stoppen gewoon op een hele mooie manier. En dat gaan we zo doen. 27 juni, dat is de allerlaatste uitzending.
0: 27 juni, dan stop je er helemaal definitief.
1: Ja, dan gaat het boek dicht, ja.
0: Dan gaat het boek dicht. Hoe lang heb je het gedaan?
1: Ja, zoals ze zei, bijna 20 jaar zo'n beetje. De eerste uitzending was op 7 december 2007. En nu is het mooi geweest.
0: Ja. Wat is de reden?
1: De reden is eigenlijk, kijk, dat weet je zelf ook wel. Als jij natuurlijk heel veel wil gaan doen voor de lokale scene. En je wil ze ook uitnodigen om live te laten spelen bijvoorbeeld. Hmm. Ja, dat kost heel veel tijd, energie, regelen, stress ook af en toe is. En dat is 20 jaar lang is dat goed gegaan. En vorig jaar toen kwam ik achter van, ja, weet je, het is wel eens mooi geweest, weet je. Het is tijd om het boek dicht te gaan doen. De motivatie was er niet meer. De uitzending vond ik ontzettend leuk, hoor. Maar al het gedoe eromheen.
0: De randverschijnselen,
1: zo heb je het goed verwoord.
0: Ja.
1: En je moet je bepaalde driver hebben. En dat is heel lang is dat goed gegaan. En daar heb ik heel veel plezier van gehad. Maar nu de laatste half jaar zo'n beetje, dan is het gewoon is mooi geweest.
0: Ja, we gaan zo dadelijk nog even verder praten. Maar eerst draaien we ook even muziek die we vorige week nog niet hebben laten horen. En dat is Annabel met Even met

0: had zo leuk kunnen zijn. Ik had gedacht om vanavond ook de nieuwe single van Melanie Ryan weg te geven. Maar helaas, daar was ik dus een week te vroeg mee. Want in de hectiek van deze jongen was ik in de veronderstelling dat dat komende donderdag is. En wat heeft dat met Inbos te maken met deze nieuwe single? Alles, want ik ben ooit nog eens een keer op een zaterdagmiddag in Woerden geweest. En toen waren ze alle twee te gast in een van die radioprogramma's die ik doe, maar ook mijn gast René Bremmers. Daarvoor overigens, voor de mensen die thuis meeschrijven, Annabel met Even met me. René, want ja? Ja, jij hebt natuurlijk net als ik gasten gehad. Ja. Ik zou bijna willen vragen, noem er eens een aantal.
1: Nou ja, dus in totaal is er nu zo'n beetje 280 live acts zijn er voor de radio hebben ze gespeeld. Ja, kijk, het is natuurlijk, ja. Weet je, het is kiezen uit je kinderen. En dat is een soort Sophie's Choice. Hè? Dat is een,
0: Sophie's
1: het is,
0: Choice.
1: Het zijn natuurlijk allemaal dingen die gewoon heel duurbaar zijn. Maar goed, als ik even kijk, weet je, zoals Jordi Zwart is langs geweest. Sue Knight. Shanna Roundel, die is dus zangeres van Wies, weet je. Maar toen nog als singer-songwriter. Ja. Ook wel muzikanten die nu heel erg toffe dingen doen. Zoals Danny Schmink, dat is de drummer van Altin Gun, weet je. Nou ja, die heeft in allerlei lokale bands gezeten. Wieteke Wijter, die zit nu bij Maan in de band. Maar heeft ook bij Eventje de Visser gezeten. Nu, ja, Iris Jean, die gaat hem ontzettend goed gewoon, weet je. Die doet toffe dingen. Ja, zo zijn er nog een aantal dingen die, ja, muzikanten waarvan je talent ziet. En sommigen die hebben er ook echt wel indruk kunnen maken op het publiek.
0: Ja, hoe kijk jij tegen talent aan? Is er talent?
1: Er is zoveel talent.
0: Ja?
1: Ja, er is, weet je, en het is ook hoe je er naar kijkt. Hè? Want als natuurlijk, je hebt televisieprogramma's, weet je, waar heel erg op de zang wordt gekeken. Maar goed, weet je, wat is ook talent? Ja, een goed liedje kunnen schrijven. Of een goede gitaar kunnen spelen of piano of zo. Of ja, performance, weet je, op het podium, weet je. Sommigen die hebben zoveel charisma, weet je. Dat kan je niet, ja, dat hoef je niet echt fantastisch te kunnen zingen, weet je. Spinvis is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Dus dat is ook talent. Dus er is, ja, er zijn zoveel. Ja, wat je eigenlijk moet doen is eigenlijk naar de lokale bühnes gaan. En wat daar gebeurt dat gewoon.
0: Ja, want dat is ook de vraag. Hoe kom jij aan?
1: Ja, gewoon naar dat soort avondjes. Gewoon bandavondjes, singer-songwriter-avondjes. Gewoon daar naartoe gaan en dan kijken. En dan komt altijd wel iemand waarvan je denkt, hey, dit is interessant, ik wil dat je langskomt in mijn programma. En dat is, ja, dat is eigenlijk een beetje de standaard wat ik altijd gebruikt heb. Gewoon elke keer gewoon naar dat soort avondjes
0: gaan. En een leuke babbel natuurlijk.
1: Sorry?
0: En een leuke babbel natuurlijk.
1: Ja, leuke nou ja, goed, weet je, het is natuurlijk belangrijk dat je gewoon ja, goed voor de dag komt gewoon.
0: We gaan zo weer even verder. Want ja, er is natuurlijk nog meer. Want dit is een debuutsingle van Larissa Michel. Ja, heel spannend stuurt ze die op naar 3 voor 12 Noord-Holland. Ja, en dan zit ik ook gelijk die pet van Alternative FM op. Zeg van, zou je het ook leuk vinden als ik die debuutsingle op donderdagavond laat horen? Nou, dat vond ze wel een goed idee. Dus zal ik hem ook laten horen. En dat is deze. De eerste single van Larissa Michel en het nummer dat heet 28.

En dit was When You Are To Me van Tuskhead. Gespeeld op 4 juni, dus 2 weken geleden dat hij dat deed hier in deze studio. De voorhoorde Larissa Michelle met haar debuutsingle 28. Weer terug even naar Tuskhead van 4 juni. Want dat is natuurlijk wel grappig. Want vorige week hadden we Melanie Ryan, want die had eraan meegeschreven aan deze single. En wat is het geval? Melanie zei ook van ja, het is een beetje toegespitst op het verhaal van Patrick. Dat is Tuskhead, Patrick van Zandwijk. Want zo heet hij in het echt. En ja, ik heb er ook aan meegeschreven in dat opzicht. Maar het nummer kan zij natuurlijk ook spelen. Alleen de kanttekening die er even bij geplaatst moet worden, is dat natuurlijk dat het meer een herennummer is dan een damesnummer. Maar goed, zij heeft hem ook uitgevoerd. In die versie klinkt zo.

0: En dat was de nieuwe single van Yellow Fox met Show the Sun. Daarvoor hoorde je de uitvoering van Man You Are The Man You Are To Me. René, die zit ook nog steeds in de studio. Ja, want het is een avondvullend programma dit, hoor.
1: Dus, je zei het al, tot 10 uur ben je lekker actief deze.
0: Dat is wel de bedoeling. Maar ja. Ze zijn nog driftig aan het soundchecken. Dus we gaan snel weer even verder. Want dan kunnen we ook op tijd weer beginnen, namelijk straks om 8 uur. Dus, want ik kijk ook weer even met een scheef oog. Want er worden pluggetjes en dat soort dingen. Ik ga weer even verder. Ik dacht er heel even om je erbij te betrekken, maar ik ga weer verder. Ja, we gaan weer een nieuwe single laten horen. Nou, een nieuwe single komt van een EP. En de EP is van Luna Selene. En de EP heet Made the Bed. En daarvan hoor je titelnummer.

op het moment dat ik inzette, ja hoor, meteen die drie aan de andere kant, die wisten ook meteen waar het over ging. Over PJ en Bond. Sterker nog, een van de leden die vanavond hier in deze studio is, die heeft nog met hem gespeeld in Den Line. Dus kan je nagaan hoe lang dat alweer geleden is. Ik heb er zo, dadelijk ga ik er zo de uitzending in halen, want ze hoort mij wel op het mengpaneel praten, maar ik ga eerst nog even een single van de draaien. En dat is Lisa Ploeger met Deep Inside.

0: De single van Lisa Ploeger die ze eerder heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Deep Inside. En we hebben er ook aan de telefoon. Iets later dan gepland, maar dat mag de pret niet drukken. Lisa, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, want ik heb je even kort en vluchtig gesproken tijdens de popronde van Haarlem vorig jaar. En ja, toen speelde je net na Baudin Monet.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè? Dat was dat moment. Paste eigenlijk ook allemaal wel een beetje bij elkaar. Want Baudin zit nou niet echt meteen in... Maar het schuurt wel tegen de country aan, heb ik het idee.
1: Ja, ja, klopt. Zij maakt hele mooie liedjes. Inderdaad, kan je wel een beetje vergelijken met het country genre.
0: Ja. Over die popronde gesproken, heeft dat jou nog wat gebracht?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het bij mij echt vooral ligt aan waar we nu mogen spelen, voornamelijk. Mm-hmm. We spelen bijvoorbeeld volgende week op de Parade in Rotterdam, maar ook nog in Amsterdam en Utrecht, wanneer het daar in juli en augustus neerstrijkt. Mm-hmm. En daarnaast, ja, ik ben heel veel bezig geweest met mijn album, dus daar lag ook best wel een grote focus op. Mm-hmm. En tijdens het live spelen met band is dat natuurlijk ook, zijn er best wel veel liedjes van dat album ook voorbij gekomen in het repertoire. Dus we hebben ook gewoon op dat gebied voor onszelf lekker veel live ervaring opgedaan en onze set ook gewoon lekker puntjes op de i kunnen zetten.
0: Ja, dat brengt mij eigenlijk ook op de manier van muziek maken en ook je zongteksten schrijven. Hoe ontstaan ze bij jou in je hoofd? Of hoe?
1: Ja, het is heel verschillend. Mijn album, laten we daarmee beginnen, wat ik nu 4 september uit ga brengen, dat is een best wel gedetailleerd verhaal over mijn oma. Zij is opgegroeid in een streng gezin, is daar op een gegeven moment ook van uitgestoten. En daar gaat het liedje Deep Inside ook over. Dus dat is natuurlijk best wel, er zitten veel details aan. Ik wil dat ze kloppend zijn. Dus ik heb dat album heb ik echt in hoofdstukjes letterlijk opgeschreven in een Word documentje. Zodat ik daarover kon gaan schrijven. Dus dat was heel erg gestructureerd, kan je wel zeggen. Maar met liedjes daarvoor en daarna, hoe ik nu schrijf, meestal ga ik tokkelen. En dan heb ik toch wel iets in mijn hoofd van wat er is gebeurd. Of ik zit in de trein of de bus en ik denk, oh, ik wil hierover schrijven. Er komt me iets te boven en dan zet ik dat in mijn notities. En voor de rest, het liedje ontstaat eigenlijk altijd met in ieder geval de akoestische gitaar erbij. Dus de precieze het ontstaan van liedjes is altijd wel een beetje verschillend. Maar dat is... beetje het overkoepelend ding.
0: Ja, want als ik jou zo hoor, dan ben je best ook kritisch van dat het, en je zegt het ook al, het verhaal moet kloppen. Dat betekent dus ook dat je dat helemaal goed moet uitzoeken, hoe dat dan in elkaar zit. En zeker een familiegeschiedenis in dit geval.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, daar zijn wel gesprekken over geweest, wil ik ook niet zeggen, want mijn oma die heeft gewoon haar verhaal verteld. Hmm. En er zijn nog honderden andere verhalen die vergelijkbaar zijn met die van haar. Daar staat ook genoeg over, bijvoorbeeld in documentaires. En dat heb ik ook wel als inspiratie kunnen gebruiken. Maar ik vind het wel belangrijk, ook omdat het zo persoonlijk is voor haar en zo dichtbij haar staat. En omdat het dus om een ander persoon gaat dan mijzelf, dat het klopt. En dat het voor haar ook voelt alsof het dus echt wel over haar verhaal gaat.
0: Ja, dan ben je dus bezig met een album. Hoe staat het ermee?
1: Hij is afgemasterd 2 weken geleden. Dus dat is na een jaar van productie en in de studio en opnemen en van alles is hij eindelijk helemaal klaar. En ik heb afgelopen vrijdag mijn 4e single daarvan uitgebracht. En er komt nog een 5e single aan en dan op 4 september komt alles uit. Dus dat is echt, daar ben ik heel enthousiast over. En het is spannend natuurlijk, maar dat is wel, dat is waar het nu staat.
0: Ja, want in het land is de country scene een beetje toch aan het groeien. Het feit dat wij al 3 weken lang iets met Amerikanen en country hebben, dat zegt al genoeg. Ik weet niet of je de naam Melanie Ryan wat zegt.
1: Ja, Melanie heeft ook meegeschreven aan een 3e single.
0: Kijk aan. Dus jullie hebben in een schrijverskampje gezeten. Met bijvoorbeeld Tusk Head er ook nog bij.
1: Nou, zij heeft bij mij aan de keukentafel gezeten met ons tweeën.
0: Ja.
1: Dus nee, dat was echt een superleuke sessie ook. Daar is een, ook een liedje uitgekomen die inderdaad op dat album staat.
0: Ja, dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat je misschien gevraagd zou kunnen worden om er iets wat mee te gaan doen tijdens een Melanie en Friends show. Zou zomaar kunnen natuurlijk.
1: Nou, wie weet. Ja, wie weet.
0: Geef even een voorzet in ieder geval richting IJsselstein. Want ja, die was vorige week hier bij ons in de studio, Melanie. Dus ja, dan zet ik hem wel even voor.
1: Ja,
0: afsluitende vraag. Want we gaan zo dadelijk de single draaien. Waar is Lisa Ploeger te vinden op het wereldwijde web?
1: Overal. Ik ben te vinden op socials, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify natuurlijk, YouTube. En allemaal onder de naam Lisa Ploeger. En ik heb een website www.lisaploeger.com. Dus ook daar vind je alle informatie en waar ik speel in het land. Dus ja.
0: Dan gaan we hem laten horen featuring Ruben. Want dat is degene die ook hoort. Het nummer dat heet Sober Heart.

0: We zijn bijna aan het eind gekomen. Want dit was Lisa Ploeger met het nummer Sober Heart. En je hoorde Ruben daar ook op. We gaan iets laten horen van het nieuwe album van Phil Metz. En dat nummer dat heet Loterij.
1: Yo, Tay.
2: Yo, Phil, what's up, man?
1: Hey, luister dan. Ja. Ik heb een chick ontmoet. Ze is fijn, ze is grappig, ze is gezellig.
2: Okay.
1: Ik zweer, ik moet je een keer aan haar voorstellen.
2: Hey,
1: zullen we een keer
2: man.
1: Samen op dubbeldate gaan?
2: Ja, moeten we doen, man.
1: Oké, fix jij ook een chick dan?
2: Ja, gast, je weet van mij.

als je hier een film op loslaat wat er allemaal buiten en achter de schermen om gebeurt, ja, dan wordt het heel erg leuk. Dit komt van de Phil Metz Show. Die komt morgen uit. Het is een nieuwe album wat Phil Metz heeft gemaakt. En daar heeft hij eigenlijk alles bij elkaar gebracht wat hij de afgelopen jaren heeft opgenomen. Dus dat is wat hij gemaakt heeft. We gaan zo langzamerhand een beetje dit uur afsluiten. En dat doen we met een nummer van Something Else. Elster van de Greft, die vorige week hier in de studio was geweest. Samen met Newland. En dat nummer dat heet Not Surprised.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

0: lang vervlogen tijden. 15, 16 jaar geleden waren ze in de studio Wave Zero. Drie man sterk of drie personen sterk, drie koppig. Waren ze toen bij ons in de studio. Niet deze studio, want we hadden er toen nog twee. Of tenminste één. En die zat in het dorp, maar daar betaalden we ons geld aan. Was geen gezellig idee, maar daar waren ze wel. En je hoorde Realize. Voor de YouTube-kijkers, ik kijk nu ook in de camera, dan weten jullie ook dat ik daarop te vinden ben. En voor de mensen die op toevallig ook het kanaal van ZFM Zandvoort zitten, want ook daar zijn we op te vinden. Goed, wat gaan we doen? Want het spits is afgebeten door Wave Zero met een akoestische versie van Realize. Maar we hebben natuurlijk in dit gedeelte van het programma live muziek. En het zijn, zoals Tuskhead op 4 juni al gezegd heeft, de Americana / Country Weken bij Alternative FM. En als laatste van de trilogie, ja, ook een oude bekende. Want hij is hier al eens eerder geweest, 2 jaar terug. En toen waren het de Volendamse Weken, kan ik me nog herinneren. Want toen waren het al, ja, waren alleen maar bands uit Volendam te horen. Niels Buijs, goedenavond.
1: Goedenavond, Jaap.
0: Ja, en één van die mensen die toen in die Volendamse cyclus was, die staat links van jou en rechts voor de kijkers. Dat is Mats den Dunne. Hey Mats, je bent er weer. En de ander is ook een bekende, want die hebben we in een wat nog verdere verleden hebben we hier in de studio gehad. Die band, die heette Dandelion, dat is Joey Kargat. Die is er ook vanavond bij.
2: Goedenavond.
0: Jazeker. We gaan natuurlijk een aantal nummers laten horen. Niels, je hebt niet stilgezeten de laatste tijd.
1: Zeker niet. Er is een nieuw album op komst.
0: Ja.
1: Spread het woord.
0: Spread the word. Even over het verschil tussen het album The Lowlands en het album wat er aan gaat komen. Zit daar een verschil? Wat zeg je?
1: Carouser heet het.
0: Carouser, ja. Oké. Okay. Wat betekent, laten we eerst beginnen, wat betekent de titel van het album?
1: Carouser is een iemand die uitbundig feest viert en alcohol gebruikt. En die dat niet onder stoelen of banken steekt.
0: Ja, maar en daar zit ook meteen het verschil tussen album 1 en album 2, denk ik.
1: Ja, album 2, ik zou het niet een conceptalbum willen noemen.
0: Nee.
1: Maar het vindt onder de naam Carouser echt wel het thema. Dus alle liedjes op het album zouden karakters kunnen omschrijven die elkaar tegen het lijf lopen in de kroeg.
0: Aha, dus daar het speelt zich ook allemaal af. Kan het zich allemaal afspelen in een kroeg?
1: Zeer zeker.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst een aantal nummers laten horen. Dan moet ik weer even een blaadje erbij pakken, want anders dan weet ik het niet meer. Maar dit bijvoorbeeld, het eerste nummer wat we nu gaan horen, staat op het eerste album The Lowlands. En dat nummer dat heet Lonely Farm.

Dat was het eerste nummer, terwijl er ook even nog hier en daar wat omgestemd wordt. Want we gaan even weer verder met het volgende nummer. En dat heb ik hem ook horen spelen voor het eerst bij Kaaspop. Dat was afgelopen zaterdag hadden we daar ook weer een editie van. Maar toen was het nog een hele akoestische versie. Hij heeft hem ook uitgevoerd tijdens de albumrelease van 2024, toen het album ook uitgebracht werd. En nu vanavond weer, maar nu in deze bijzondere setting. Hier is Icarus.

0: En nou is het ook leuk dat er soms van deze opnames die door louter Volendamse bands en Volendamse songwriters worden gedaan, ook nog wel eens opduiken bij de lokale omroep van Volendam en Edam zelf. Want ik weet dat er ook een programma is wat er op de maandagavond na Roy de Smet komt, door Gerard Overmars en Evert Rundekamp. En dat is het muzikaal Volendam. En daar hebben we diverse malen al wat opnames die bij ons vandaan komen, die hebben ze daar laten horen. Dus het zou zomaar kunnen, dat is Niels.
1: Gerard, als je luistert, zeker doen.
0: Ja, we zullen ze wel even naar via Roy wel even aan hun doorpassen. Want die jongens, dat zijn verwoede verzamelaars, heb ik wel eens het idee. Dat ze heel graag soms ook de opnames uit allerlei andere plekken willen laten horen in dat programma. Eerst over Icarus, want dat is het nummer wat je net hebt gespeeld. Gaat het ook nou daadwerkelijk ook over die Icarus die naar de zon vliegt en dat hij dan ineens achterkomt dat niet werkt met het lijm? Of is dat een metaforische kant?
1: Het is wel een metaforische, maar het is wel een menselijke versie van het verhaal.
0: Ja. Hoe is dat liedje eigenlijk ontstaan, Niels?
1: Nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Ik vind het niet echt origineel om het te benoemen.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk ontstaan in de pandemie. Toen ik zelf eigenlijk dacht van, wat wil ik nog met dit leven? Wil ik het zo nog door laten gaan?
0: Ah.
1: En toen dacht ik van, nou ja, ik ga gewoon alles eruit halen wat erin zit.
0: Ja.
1: Of dat nou tegen de regels in gaat of niet.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk een hele lastige periode is geweest. Er was ooit nog eens een band die heette Operation Hurricane. En een van die leden die kwam hier ook oorspronkelijk uit Zandvoort. Die schijnt tegenwoordig nu ergens anders te wonen. En die noemde op een gegeven moment de band Isolation Hurricane. En wat ze gingen toen doen, toen namen ze met een aantal covers op. Met een camera en noem maar op. Maar dat heb jij niet gedaan of wel gedaan?
1: Ja, misschien ook wel gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb me wel mijn tijd gericht op schrijven. En daar ben ik achteraf wel blij mee.
0: Ja, betaalt zich dat nu een beetje uit in dat opzicht?
1: Jawel, ik heb zat materiaal.
0: Ja.
1: En dat zorgt er denk ik ook wel voor dat het tweede album snel volgde na het eerste.
0: Ja, nou is de heer P.J. een Bond, beter bekend als Paul Bond, die zegt, ik werk graag vanuit een concept. Hoe zit het met jou?
1: Het helpt wel. Ik heb het niet.

0: accepteert.
1: Ja, oké. Is het volgende nummer, want dat is een van de singles, eigenlijk de meest recente single die je hebt uitgebracht. Ja, dat is ook een hele bijzonder verhaal, want ja, het kan voortkomen uit de kroeg. Je komt op een gegeven moment de kroeg uit en je komt thuis en er is niemand. Zoiets toch?
0: Ja, je vrouw heeft of je vriendin heeft haar spullen gepakt. Want ja, het was klaar. Soms is het genoeg geweest.
1: Ja. En daar heb jij dat liedje over bedacht?
0: Ja, ja, dat gaat niet per se, dat gaat niet over mijzelf. Maar
1: nee.
0: Dat is gewoon, ik kijk soms om me heen en soms zie ik dingen en haal ik het ergens vandaan. Of uit films of uit een boek. Of uit, maar het is wel een klassiek thema, lijkt me.
1: Ja, thuiskomen en en de koffers zijn gepakt en weg.
0: Ja, het was eigenlijk de lijn van het refrein, de eerste lijn van het refrein, die viel.
1: Hmm.
0: En toen heb ik eigenlijk daaromheen de rest geschreven.
1: Aha. Nou, we gaan het horen. Dat is het derde nummer van vanavond. Een nummer dat heet Runaway.

Ja, dan is het verhaal in één keer uit. En dan, dan sta je wel in één keer achter je oren te krabben als je dan op een gegeven moment merkt... Ach, mijn meisje is er in één keer vandoor. En het heeft ook iets met smoesen te maken. Want zo, zo werd het ook uitgelegd door Niels. Want ja, smoes om eventjes ergens anders te zijn. En dan steeds maar... en dan dat is een optelsom en dan wordt het niet meer genomen. Het volgende nummer, daar ga ik straks nog even naar vragen hoe dat zit. En dat is ook een nieuw nummer, want dat komt op het album Carouser komt het te staan. Zeg ik goed, hè, Niels? Die komt, daar, komt daarop. Scared, en dat is het volgende nummer waar we nu naar gaan luisteren.

0: Volgens mij heb jij nog meer radiooptredens gedaan. Want is, iets zeg mij dat je deze ook bij een andere radiooptreden dit ook gedaan hebt, of niet?
1: Case Choice misschien.
0: Ja, dat volgens mij daar ook gedaan. Ja. Over Scared gesproken, want dat is eigenlijk meteen een opvolger van Runaway. Want ja, als je op een gegeven moment dan zoiets meemaakt, ja, dan ben je natuurlijk bang dat je de volgende keer dat wel laat, denk ik.
1: Ja, het is je oprecht om jezelf af te vragen van wat blijft er nog over?
0: Ja, is dit ook universeel? Je kan het overal eigenlijk van toepassen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, deze is universeel, maar deze zou ik mezelf voornamelijk toeschrijven op zondagnacht.
0: Zondagnacht. Ik wil niet weten wat jij op zondagnacht doet. Dat wil ik absoluut niet weten. Maar het kan natuurlijk. Ja, want het gaat natuurlijk over angsten. Dat lijkt me wel duidelijk. En toen werd het stil.
1: Zeker wel angsten.
0: Ja. Heb jij ze?
1: Ik heb ze. Ja. Ik heb zeker wel angsten.
0: En hoe zit het met je tweede band, met die twee bandleden die je mee hebt genomen? Nou ja, Joey kan antwoorden.
2: Ik denk dat iedereen wel angst heeft.
0: Ja?
2: Een sleutel ligt in hoe je ermee omgaat.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat, maar goed, dit liedje zou natuurlijk ook mensen daar weer wat mee kunnen helpen natuurlijk. Hè? Toch?
1: Kan. Ja. Het is geschreven uit een, het is voortgekomen uit angstaanval.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wel.
0: Ja, want dan is, daar zit ik dat helemaal voor me. Angst, zweet.
1: Zeker wel.
0: Ja, dat
1: zeker jammer. Wel. Het moet jagend zijn.
0: Ja.
1: Het jagende gevoel moest erin zitten. En ik denk dat dat wel gelukt is.
0: Ja. Hoort dat ook een beetje bij jou? Dat jagende? Of?
1: Kan. Ik vind van wel.
0: Ja?
1: Ik vind, en dat wil ik wel zeggen. Dat vind ik wel leuk om te zeggen. Op mijn vorige album ben ik overigens heel blij mee. Maar ik merkte live, bij mijn live shows, dat ik wat meer gas wilde geven. En ik vind dat nu terug op dit tweede album, op Carouser, vind ik meer de ruige rand van mezelf. Ja. Meer terug. Maar hou ik ook vast aan dat Americana genre.
0: Ja, over Americana gesproken. Want ik zag een social post voorbij komen van degene die vorige week bij ons in de studio is geweest, Melanie Ryan. Zach Bryan.
1: Zach Bryan, geweldige muzikant. Enorme inspiratie voor mij. Speelde vorige week, volgens mij was het alweer 2 weken terug.
0: Ja, dat weet ik niet meer precies.
1: Vorige week volgens mij in het Philipsstadion.
0: Ja.
1: Op een dinsdag. Ja, prachtige show. Niet normaal. En ik vind het grappig, want hij is een artiest die bijna niet op de radio wordt gedraaid. En in Nederland vrijwel helemaal niet.
0: Nee.
1: En hij verkoopt wel het Philipsstadion uit.
0: Dat is raar.
1: Ja,
0: ja. Want dat, kijk, maar na vanavond denk ik ook dat er nog wel wat zalen zijn die dan op een gegeven moment ook misschien wel uitverkocht zijn als jij ergens op gaat treden.
1: Laten we het hopen, ja.
0: Dat zou zomaar kunnen. Want, dit is ook leuk. Want de volgende, die gebruik ik regelmatig. En een paar weken geleden ging ik ergens koffie drinken hier in Zandvoort. En die dame die zei op een gegeven moment, nou, ik had vanmorgen iemand een bakje koffie, die keek me heel erg gemeen en boos aan. En toen zei ik, je hebt toch niet gevraagd of die bij jou aan het huis aan het verven is, hè? Dat is me heel verbaasd aan te kijken. Ik zeg, nee, maar dat komt uit een zinnetje van een liedje. Dat heet The Professional. Toen zei jij ook letterlijk in de uitzending met de telefoon. Gaat over een hitman.
1: Gaat over een hitman, ja. Ik weet niet of je de film The Irishman wel eens gezien hebt.
0: Nee,
1: van nee. The Irishman, ik denk een van de laatste films van Martin Scorsese. Met Al Pacino en
0: Robert De Niro zat hier ook in. Zat hier er ook in.
1: En Harvey Keitel. En in die film zeggen ze van, I heard you paint houses.
0: Ah,
1: en daar is het eigenlijk vandaan gekomen.
0: Ja, oké. Okay, dus toen had jij Somebody Told Me You Paint Houses. Dat ben jij er weer van gemaakt. Dus enigszins geparafraseerd. Maar je zal maar in de kroeg komen en je zal je afvragen van wat doet die man daar nou? Somebody Told Me You Paint Houses.
1: Ik ben in menig kroeg geweest waar iemand zat waarvan ik dacht, nou, ik weet het niet met jou.
0: Zullen we het dan maar ook daarbij laten? Laten we maar horen. Hier is The Professional.
1: One, two. 1, 2...

0: Dat was The Professional. En voor die mensen die ze, ja, zeggen van... Ja, Koper, jij had beloofd dat er 6 nummers zou komen. Nou, dat klopt. En daarvoor, want zo oud is Jaapie Koper ook. Voor de mensen die zitten te kijken. Want ja, ik ben echt zo oud. Want dit is een held. Die held die had een zwarte cape om en een zwarte hoed. En was gemaskerd. En wat hij allemaal deed was een beetje met soldaten van het Mexicaanse leger. Of met het leger van Californië. Want dat weet ik ook niet helemaal precies. Maar daar lag hij mee overhoop. En hij wist allemaal op één hoop, ja, één hoop te knallen. Is het even heel kort? Is het ook een held? Gaat het ook over helden?
1: Ik vind Zorro zeker een held. Een vigilante.
0: Een vigilante.
1: Hij kwam op voor de working class, zou ik maar zo zeggen.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: En weet je, ja? Ik heb dit nummer geschreven omdat het, ik als kind altijd Zorro wilde worden. Dus ik heb zeker, denk ik, 50 van die pakken versleten tot op de draag. Ook mee naar school, ook zo'n pak aan. Ja. Altijd gezegd dat ik Zorro zou worden. Dat ben ik niet geworden, want dat kon achteraf niet.
0: Nee.
1: Uiteindelijk, tenminste, in mijn hart ben ik het wel geworden. Maar.
0: Ja.
1: En nu doe ik dit. En ik vind dit als het ware een metafoor voor Zorro. Want ze zeggen ook altijd dat je nooit professioneel muzikant kan worden. Of tenminste dat de kansen daar heel klein voor zijn. Dat je de volgende Mick Jagger wordt of Bruce Springsteen. Ja, dat maakt mij eigenlijk niet uit. En ik vind dat we toch ons best doen. En toch gewoon door blijven gaan. Dat is gewoon een act of resistance.
0: Ja, één ding. Want ik voeg er ook nog iets toe over mijn heldendaad richting Zorro. Ik ben jarenlang met mijn familie op vakantie geweest in Beekbergen. Het warenhuis heet in Eerbeek heet Tabor. En daar heb ik mijn ouders rauw lopen zeuren om een zwaard. En dat zwaard was natuurlijk van Zorro. Dat was het dus. Want ik had hem ooit ergens in de buurt van Apeldoorn zien liggen. Maar toen wilden ze er nog niet aan. Maar we hebben hem uiteindelijk in Eerbeek hebben hem gekocht. Dus Jaapie Koper was helemaal gelukkig met het zwaard van Zorro. Maar deze zwaarden zijn nu ingewisseld voor gitaren. Dus het laatste nummer van vanavond. En hier is Niels Buijs allemaal met Zorro.

0: Ja, en zo gaat een half uur, nou, het is iets langer zelfs dan een half uur, gaat in één klap zo voorbij. Natuurlijk, een afsluitende vraag aan de heer Niels Buis is, waar is hij te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik zit op Instagram voornamelijk, ook op Facebook. Ik heb nog geen eigen website, maar ik vind eigenlijk in principe kun je alles via Instagram doen. Ik zit ook op TikTok, al moet ik zeggen dat ik daar meer moet plaatsen dan ik nu op dit moment doe. Ga ik wel doen, belofte, dan weten jullie het alvast. Mijn muziek is zeker allemaal op Spotify te vinden en alle andere streamingplatforms, ook YouTube. Ik zou zeggen, zoek me zeker op Spotify, Niels Buis. Want daar komt alle nieuwe muziek zeker voorbij binnenkort.
0: Ja, en heel belangrijk, 9 oktober, Piers Volendam. Want daar wordt het album gereleased in een release show.
1: Met een hele big band.
0: Helemaal duidelijk. Leuk dat je weer geweest bent. Dank weer ervoor.
1: Jullie ook bedankt.
0: Want de heren videologen gaan nu aan de gang. Ik ga eventjes wat anders laten horen. Dat doen we met eerst een heel kort nummer van Jit. En dat nummer dat heet In de Tussentijd.

nummers achter elkaar. En dat had alles te maken omdat we natuurlijk hierachter het een en ander moesten doen. Wat later in de samenvatting weer terug te zien. En we nemen ook gelijk afscheid van de J-buiskijkers. Want we zijn klaar. Want ja, dan ben je te laat. En dan moet je gewoon even wachten totdat de hele zooi online komt te staan. Want we hebben dat optreden met Niels Buis gedaan. Drie nummers, zei ik al, achter elkaar. Jet met In de Tussentijd. Bromley met One Way or Another. En Suus met Catch My Heart. Dat waren de drie nummers die je achter elkaar hebt kunnen horen. Nu, tijd voor Ethan Huis met A Brief Spark. MUZIEK

0: En toen begon Freeplayer er in één keer mee te stoppen. Dus dat is heel erg fijn. Want dan zie ik in één keer een hele hoop van die klemmetjes hier binnenkomen. Nou, dat betekent dus dat dit eventjes voorlopig eventjes in de mangel is. Freeplayer has stopped working. Nou, ik moet nog een uur. Dan verschaft dat mij even weer de mogelijkheid om met een andere gast te gaan praten. En dat is... René Bremers, hey. Want die zit er nog altijd. Ja, ineens houdt het systeem er in één keer.
1: Ja, dat ken ik. Ja, dat is
0: dan zie ik in één keer drie van die icoontjes binnenkomen. Dus ja, dan wordt het zeuren geblazen. Maar goed, even over jou.
1: Ja.
0: Want wij trekken wel eens gasten van overal en alles vandaan. Maar hoe zit het met jou? Beperk jij je wel eens tot...
1: Nee, het is nou... Ik zat in Langendijk. En op een gegeven moment ben ik dan anders in gegaan. We zitten nu in Egmond aan Zee. Mm-hmm. Maar je probeert zoveel mogelijk wel een beetje aandacht te besteden aan wat in de regio gaande is. Maar goed, soms kom je wel eens tegen en denk je... Ja, dan ga je toch een beetje smokkelen. Want ja, dit is zo goed. Deze willen graag langskomen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb ook bands gehad uit Groningen, Rotterdam.
0: Toch wel.
1: Utrecht. Amsterdam is natuurlijk de plek waar heel veel muziek vandaan komt. Dus het is wel een beetje af te smokkelen. Maar goed, de aandacht gaat wel voornamelijk aan... Ja, weet je, van mensen... Kijk, dit is gewoon in je eigen dorp of eigen stadje is gewoon gaande. En ja, weet je, luister eens een keer naar.
0: Ja, want dat is natuurlijk het belangrijkste voor een omroep zoals...
1: Ja, RTV80, ja, ja. Precies, ja. Ja,
0: ja, want ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk wel een verhaal apart is... om dat te doen in dat opzicht.
1: Nou ja, het is niet zo moeilijk, want er zijn ontzettend veel bandjes en muzikanten... die gewoon lekker met hun eigen muziek proberen een beetje op te vallen.
0: Ja.
1: En ja, net zoals wat jij doet, weet je, we bieden ze gewoon een podium. En natuurlijk, weet je wilt gewoon je muziek promoten.
0: Ja.
1: En als je ook nog ruimte geeft voor een interviewtje en dat soort dingen... ja, dan willen ze heel graag komen. Dus nee, dat is zo moeilijk, hoor.
0: Oké, okay, het lijkt erop dat ik
1: ja,
0: iets...
1: Ja,
0: dat het weer een beetje aan de praat is gekomen. Maar ik weet alleen niet hoe lang het gaat duren voordat die weer zegt... doe het zelf maar, dus... Maar we gaan het meemaken. Ik moet iets laten horen. Nou, ik had net Ethan Huis laten horen. Dus even kijken met hoeveel tijd we nog hebben om wat eventueel nog hier te laten horen. Ja, dat wordt nog even een uitdaging. Ik zet jou even dicht, René, als je het niet erg vindt. Want anders dan wordt het... ja, ik zit te zoeken. Dat is altijd weer zoiets. Even kijken. Heb ik hier nog wat... wat ik uit deze toverdoos kan laten komen. Dit is nou niet bepaald. Ik denk dat ik dit wel nog kan laten horen. Dat is Holograph en Fiona's Song. Die hoort tot het einde van dit programma. Tweede uur dus.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij Hoofd-Ex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

0: Dat was Icarus. En die single die komt morgen uit. En die single die heet Wonderful Goodbye. En daarmee zitten we in uurtje nummer 3. En ik hoop even een kruisje slaan met alles en nog wat betreft het systeem. Want vorige week zag ik dat al. En ik denk, nou, hij doet het wel weer. Maar nu doet hij het ook nog eventjes. Dus even afkloppen. Of het allemaal wel goed gaat. Maar gaan we wel van positief uit. Even over het karakter van het programma The Basement. Want ja. René Bremmers is medegast vanavond in het tweede uur. Ja, toen heb ik hem eventjes buitenspel moeten zetten. Omdat we hier natuurlijk
1: ja, geweldige live muziek hebben gehad. Dus zo simpel is het.
0: Ja, even over het karakter van het programma. Maakt het nog wat uit welk genre dat het programma signatuur?
1: Het gaat voornamelijk mij ook wel om de creativiteit van de muzikanten. Mm-hmm. Dus ik heb altijd wel zoiets van, ze mogen dan in de basement mochten ze dan 6 liedjes spelen. Maar dan moest minimaal, meer dan de helft moet gewoon eigen werk zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk voor jonge bands is dat natuurlijk heel erg moeilijk. Weet je, die hebben misschien net 2-3 eigen liedjes. Maar dat was wel heel erg belangrijk. Dus ik wilde geen covers band of zo. Dat soort dingen wil ik niet. Ja, voor de rest, ja, kijk, dat weet je met alle respect hoor, maar zo dat Nederlandstalige zangetjes, weet je, dat soort dingen.
0: Dat deed je niet.
1: Dat gaat er bij mij niet in, weet je. Dus,
0: dan hebben we het over bijvoorbeeld de lagere orde van Yves Berensen. Sorry Yves, maar...
1: Nee, met alle respect voor Yves hoor, weet je, want hij heeft ook een fantastische carrière. En hij is ontzettend populair bij hoop mensen hoor. Ja. Maar dat is het programma gewoon niet voor. Daar zijn gewoon andere programma's voor, weet je. En die programma's die draaien de muziek die wij draaien. Dus ja, weet je, dat gaat gewoon goed zo, weet je. Maar ik vind het gewoon heel fijn, en vooral als je jonge mensen, ja, weet je, dat creatieve brein, om dat gewoon vrij te laten gaan. Hmm. En ik vind het gewoon fascinerend gewoon dat je gewoon op je zolderkamer gewoon, ja, sommigen maken de mooiste liedjes gewoon. Ja. En het is ook heel moeilijk om bij de grote radio's soms om ertussen te komen. En ik vind juist als lokale zender moet je juist ook je lokale product laten horen.
0: Ja.
1: En dat is, ja, dat is
0: mijn woord. Dan is er natuurlijk ook als radio-interview. Want ik viel ook even net bij dat gedeelte op de video. Dat zal er ongetwijfeld wel in komen te zitten. Je kijkt weer naar links, maar die camera is al lang opgeruimd.
1: Die is al weg, hoor.
0: Ja, die is al weg. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, van, ben je ook nog wel eens op momenten dat je dan helemaal stilvalt, dat je dan op een gegeven moment denkt, oh, wat nu?
1: Ik denk dat als ik de eerste uitzendingen neem, weet je, want je moet er ook een beetje inrollen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, als natuurlijk je programma helemaal je eigen wordt, dan zit je gewoon lekker in je comfortzone.
0: In je mojo, is dat tegenwoordig?
1: Ja, nou ja, goed, geef het maar een naam. Ja. Maar dan, weet je, als er dan dingen niet helemaal lopen, ja, je gaat er gewoon steeds makkelijker mee om. Dus weet je, dus je moet ook gewoon, kijk, je bent geen bijvoorbeeld een Radio 538 of Veronica. Nee. Weet je, dus het is gewoon ook wel weer de charme van lokale radio. Dat het al soms af en toe niet lukt. Zoals net als bijvoorbeeld dat jij pech hebt met je
0: het systeem.
1: Met het systeem.
0: Ja,
1: kijk, ja, en ik heb een keer gehad dat het internet eruit lag. Dus ik kon wel muziek draaien, maar niet van internet afspelen. Dus dat hele Spotify gebeurde. Dat, ja, weet
0: ja
1: je,
0: nee, dat hebben
1: en daar moet je
0: ook
1: mee omgaan. Dat dus dat zijn wel leuke elementen. Maar goed, ja, weet je, dus met interviews, ja, kijk, de ene gast die zit lekker op zijn praatstoel. Ja. En de andere, ja, dan moet je een beetje de antwoorden een beetje uittrekken. Maar dat is ook een spel. En dat, ja, daar moet je mee om kunnen gaan.
0: Een spel is het altijd tussen. De vragende steller en degene die het antwoord moet geven.
1: Nou ja, je wilt toch wel dat de luisteraars een goed beeld krijgen van je gast.
0: Ja.
1: En dan wil je ze de ruimte voor geven. En ja, nu heb ik gezegd, de een die kan dat heel goed verwoorden. Ja. En de andere, ja, die... Dat
0: er is, zijn dat natuurlijk ook verschillen, hè, met de menselijke kant interviewen of de muzikale kant, zoals ik dat dan doe. Hè. Ik ben dan meer van het muziek maken en dat ik daar mijn vragen op stel. Maar er zijn ook interviewers die dan op een gegeven moment echt de menselijke kant proberen te belichten.
1: Ja, ja, maar dat
0: ben jij dat niet?
1: Het is echt puur voor de muziek.
0: Puur voor de muziek?
1: Ja, ja, weet je, het
0: bij mij ook meer dan het muziek.
1: Ja. Kijk, wat er wel eens gebeurt, weet je, soms heb je een nummer waarin ik van, wow, dit is echt autobiografisch.
0: Hmm.
1: En dan wil ik er wel verder op ingaan, weet je, over relaties stuk zijn gegaan of weet je, iets anders vervelends of zo. Dus daar wil je wel, maar het gaat dan echt om het liedje, de inhoud van het liedje. Maar niet als iemand bijvoorbeeld, ja, weet je, iets gedaan heeft in zijn leven of iets gepost heeft of zo, wat politiek getint. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Weet je, het gaat puur om de muziek. Kijk, dat soort interviews, dat laat ik aan andere mensen over.
0: Dan gaan we weer een stukje muziek laten horen. Ja, ken jij Bad Luck Baby?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Ja, ze gaan dit jaar spelen op het Uit Je Bak Festival, hè?
1: Oké.
0: Ja, Sander Swicker heeft het voor elkaar gekregen dat hij deze band weet te strikken. Dus, ze komen uit Leeuwarden, Groningen. Ik weet ook niet precies waar ze vandaan komen.
1: In die komt rijden.
0: Ja, daar komen ze vandaan. En het leuke aan dit verhaal is... eerst had ik een tijdje terug nog een single laten horen. Van, die hadden ze mij dus nooit vergeten, single. Waarop Kat Harrington, dat is de frontvrouw van die band, die zegt... Oh ja, weten wij helemaal niks van. Hebben wij dan een single uitgebracht? Ik zeg nee, maar je hebt hem niet naar me gestuurd. Oh, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En dat hebben ze gelukkig goed gemaakt met deze single. Want die is vorige week uitgekomen. Het nummer dat heet Arcade.

Sylvester Sambros, hij is ook videomaker. En we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hij ook hiermee een videoclip. En dat is ook zo, alleen dat gaat hij niet doen als die single morgen uitkomt. Want die videoclip die volgt later. Ja, want er zijn ook mensen heel goed in muziek maken en het schieten van videoclips. Dat zijn bijna Marcus van Damme en consorten. Maar goed, dan gaat hij straks een beetje naast de schoenen lopen. Dat lijkt me ook niet. Doet hij toch niet, denk ik. Dus nee.

0: kanten. Weet je, gewoon, ja. Je hebt natuurlijk Popmania, wat er echt wel een begrip is. Dat is een bandcompetitie.
1: Chris Dekker en consorten.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. Weet je. En er zijn natuurlijk al een aantal andere plekken, weet je. Dus het is wel een levende scene, hoor. Alkmaar, weet je, dat is natuurlijk ook een hoop muziek wordt gemaakt. Mm-hmm. Echt, want als, ik weet het niet. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar goed, ja, weet je, als ik natuurlijk iets tegenkwam of zo, weet je, dan wordt het ook wel... wordt het wel gedraaid. Maar het is, ik ben meer bekend in de Heergewaard en Alkmaar. Dat die komt rijden.
1: Dat is het meer. Want ja. Maar hoe ben jij dan in vredesnaam in Egmond aan Zee terechtgekomen?
0: Ja, nou ja, goed.
1: Heel geschiedenis zeker.
0: Nou ja, goed. Mijn programma De Basement die begon in Langendijk. Dat was de zender heet Compleet FM.
1: Ja.
0: Dan zat ik nog op de vrijdagavond. En nee, goed. Er kwam een ander bestuur. En ja, En toen was er al interesse vanuit RTV 80. Dus ik ben naartoe gegaan. Alleen, ja, ze hadden nog niet het apparatuur om een band daar live te laten spelen. Daar hebben ze geïnvesteerd in. Daar ben ik nog ontzettend bedankbaar nog steeds voor.
1: Ja.
0: En ja, daarvanuit zijn we gewoon aan de slag gegaan. En gewoon weer gewoon ouderwets gewoon bands uitnodigen. Of singer-songwriters. Om ze lekker te laten spelen. Maar ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik dus ben terechtgekomen in Egmond aan Zee. Anders, ik ben geen strandmens. Ik heb daar niet zoveel van te zoeken. En ja, ik heb ook niet. Ja, je hebt natuurlijk wel een soort jazz weekend enzovoort heb je daar natuurlijk, bergen en dat soort dingen.
1: Mm.
0: Maar ik moet zeggen, als ik daar een concertje pakte, ik was niet vaak in die contraien.
1: Nee.
0: Wel, bijvoorbeeld in Bergen heb je de taverne. Daar gebeurt heel veel met live muziek.
1: Dat klopt, ja. Dat is een gerenommeerd muziekcafé, laten vertellen. En nog iets, want we hadden Bad Luck Baby. En die staan dit jaar, mensen, bij het Uit Je Bak Festival in Kastrikum.
0: Ja, leuk festival is dat.
1: Ja, dat is een leuk festival.
0: Echt, heel laag
1: vorig jaar ook, ben jij vorig jaar ook geweest?
0: Ja.
1: En dat is ook toch wel geënt hier en daar wel een beetje op lokale muzikale bands.
0: Klopt.
1: Maar er wordt ook gekeken van wat is aankomend en wat kun je verwachten tussen nu en een paar jaar. En ze hebben een paar goede bands toch wel geprogrammeerd de afgelopen jaren. Want ik denk jij zal dat ongetwijfeld...
0: Het probleem is altijd met sommige festivals. Het valt altijd in een weekend dat je dan andere plannen hebt.
1: Ach.
0: Ja. Dus ja, weet je, en ik vind het jammer, want Uit Je Bak Festival is juist, net wat je zegt ook, ze geven een podium aan lokale muzikanten. En daar heb ik altijd een warm hart voor.
1: Ja.
0: En niet zegt blitzhalen van, nou weet je, we hebben één budget en dan zetten we maar een grote band daar neer en zo. Weet je, dan totaal niet.
1: Hmm.
0: Dus ik vind het een heel leuk en ook sympathiek festival. Dus ik vind het wel leuk om daar naartoe te gaan. Maar ja, dan valt het soms net gelijktijdig met iets wat je dan zelf moet gaan doen. Dus ik heb weinig edities heb ik meegemaakt. Dus mijn excuses.
1: Volgens mij heb je nu geen excuus meer. Want het vindt altijd op een zaterdag plaats.
0: Ja.
1: En dat was altijd op een...
0: Wanneer is het dan precies het Uit Je Bak?
1: Volgens mij is het de laatste zaterdag van de maand. Van juli, hè? De laatste
0: van juli. Dan is de kans erin dat ik dan wel kan. Dan komen we elkaar wel tegen.
1: Dat zal dan ongetwijfeld wel zo zijn. Dat is één. Maar is er ook nog een leven na de basement?
0: Jawel. Nee, kijk, er komt heus wel weer iets op mijn pad. Maar goed, kijk, zoals ik zei, na 20 jaar vind ik het gewoon mooi met al die live muziek. Weet je, het kost heel veel tijd en je hoop geregeld.
1: Mm.
0: En ja, dat gedeelte, dat ben ik gewoon een beetje, ben ik gewoon zat. Maar goed, radio maken, dat vind ik nog steeds leuk. Dus er komt heus wel een nieuw radioprogramma, alleen dan zonder live muziek. Dus de Basement mensen associëren dat ook met live muziek.
1: Ja.
0: Dus ik had wel door kunnen gaan onder de naam The Basement. Maar dan blijft het altijd van, jongen, wanneer komt er weer live muziek? Of mogen we een keer spelen daar zo? Dus dat boek moet dicht en daarna komt er wel iets.
1: Probleem hebben wij niet. Want wij hebben ook gewoon een reguliere uitzending.
0: Ja,
1: dat hebben wij niet. Ik heb ook gewoon een week. En zeker nu dat we gewoon besloten hebben, één donderdag, dan wordt het gewoon even een reguliere uitzending.
0: Ja, maar dat heb ik ook gehad, hoor. Maar het was, in de hoogtijdagen was het echt gewoon twee live acts per maand gewoon.
1: Mm-hmm.
0: En dat is waar mensen gewoon kennen, weet je. Dus heel veel muzikanten die weten gewoon, daar kan je altijd spelen. Tenminste, mm-hmm. Dat is de mogelijkheid. Dus dat boek moet gewoon dicht, weet je. Dus dat gaan we gewoon doen, 27 juni. En dan we gaan gewoon 4 uur uitzenden. En dan om 6 uur dan is het klaar.
1: Dan is het klaar.
0: Ja.

0: Ja, ik vond het leuk dat je geweest bent.
1: Nee, ik vond het leuk dat je me had uitgenodigd.
0: Ja.
1: Mag ik toch even een klein beetje reclame maken?
0: Tuurlijk.
1: Oké. Okay. Nou goed, het programma The Basement op RTV 80. Zaterdag 27 juni. Dan hebben we in plaats van 2 uur, zenden we 4 uur uit. 2 uur 's middags beginnen we. En we hebben live muziek, want daar staat het ook voor. En dan hebben we bijvoorbeeld Rosemarin, Iris Jean, Lanique en Elsa Bekitta Beckman die gaan optreden. We hebben allemaal gasten. We hebben ook jullie uitgenodigd, weet je. Dus ja. Dat gaat allemaal gebeuren. Het wordt een volle 4 uur. Waar we misschien hier en daar ook nog een plaat kunnen draaien. Heel veel interviews en dat soort dingen. Oude fragmenten die we laten horen, weet je, die heel bijzonders waren. Dus ja, dat gaat gebeuren. Dus ja, mensen, als je dit hoort en je hebt een warm hart voor de lokale scene, kom dan even luisteren.
0: Goed. Gewoon in gezwinde spoed naar Egmond aan Zee, zaterdag 27 juni.
1: Dankjewel, Jaap.
0: Ja, graag gedaan.
1: Oké, man.
0: We gaan nog even wat muziek laten horen. Bijvoorbeeld deze, die is vandaag gereleased. Het is een videorelease, maar ik ben zo'n handige Harry die dan op een gegeven moment dacht van, hey, ik kan er ook een geluidsbestand van maken. En dat doen we dan ook. Dit is een live versie van You Feel Like van de Amsterdamse band Zemma.

Twee nummers achter elkaar. Eerst Zemma met You Feel Like Live. Dat was een live versie. Was ook wel te horen, want ik dacht, hé, er komt nog wat, maar dat was al een uitrootje. En dit is een single, die mogen we nu ook al laten horen, want die single die komt over 3 dagen pas uit. Die is gepland na het weekend, op maandag, als het goed is, op 21 juni komt die echt uit. De nieuwe single van Westone met Summer of Change. En dat is een beetje een atypisch nummer. Mannen komen uit Hoorn, dus hier uit deze provincie waar dit programma wordt gemaakt. En ja, we hebben natuurlijk nog wel wat te verhapstukken. Want bijvoorbeeld, we begonnen het programma met het verbond met Onder de Plak. Die jongens die zijn nu, van op het moment dat wij bezig zijn, helemaal bezig. Die zijn bezig met muziek schept een band. Dat is een finale wat gedaan wordt in Echo. Dan betekent dat er een aantal van die popzalen of poppodia mogen een band afvaardigen. En dat doen ze dan uit de eigen omgeving. Zo is bijvoorbeeld het verbond door P60 in Amstelveen naar voren geschoven. En ze hebben uiteindelijk een uitnodiging gekregen om in die finale ook te spelen. Hetzelfde geldt voor deze band, The Miss. En daar zit een van die bandleden, die heeft een link met Hilversum. Dat is ook de reden waarom ze de 035 popprijs van het afgelopen jaar hebben weten te winnen. En The Miss is natuurlijk door poppodium de vorstin de deelname. En ook zij staan vandaag in die finale, op het moment dat wij dit uitzenden in Echo bij Muziek Schept een Band. En The Miss heeft ook een nummer gemaakt. En dat nummer dat heet Laatste Dag.

als we het over bands hebben die bijvoorbeeld iets hebben gewonnen, dan geldt het ook voor deze band. Want dit zijn de winnaars van de Zonneprijs 2026. En dat is een band battle die min of meer wordt georganiseerd door Paradiso. Dat is ook wel heel erg mooi, want op het moment dat we het erover hebben, spelen ook zij in Paradiso, namelijk in de bovenzaal. Om deze release van deze EP Dystopian Lament, want dat is de EP die erbij hoort van Dear Omen, want je hoort ook het titelnummer. Die EP die lag al wat langer op de plank, kennelijk, bij de band. Want ze hebben die al een jaar of wat geleden al geschreven. Daarvoor hoorden we ook winnaars van een band battle. En dat was De Mis bij de 035 Popprijs. Band die voor één deel uit Hilversum komt en de rest schijnt uit buiten Hilversum te komen. Nijmegen heb ik me laten vertellen. Maar goed, we gaan verder met een band. En dat is weer hele sympathieke muziek. Voor de mensen die denken van draai ook iets sympathieks. Ja, Wayward Fool heet dit. En The Good Old Days, dat is de titel van het nummer.

En dat was hem. En we verbaasden ons waarom dit nummer zo kort duurt. Maar je hebt soms ook niet zoveel tijd nodig om dat allemaal zo op deze manier te doen. Ja, zo kan het ook gaan. Kat Badoe met hun nieuwste single. En dat nummer dat heet Love and Won't Come Easy. Dan moet ik even een bestandje openen. Dat zit ergens op een mapje. En dat mapje dat heet dat dan niet hier. Maar dan moet ik eventjes hier naartoe. Ja, dit is even hardop iets vertellen van wat ik aan het doen ben in deze studio. Hoppakee, deze moet ik hebben. Dan moet ik even kijken. Heb ik dan nog... Ja, dat is dit nummer. Dan moet ik eventjes dit even leeg zetten. Want zo, die staat klaar. Want dan kan ik zo langzamerhand een beetje de boel gaan afsluiten. Volgende week is er... geen live uitzending. Dus dan hebben de heren hier in deze studio eindelijk rust. Mogen ze gewoon even een donderdagje even niks doen. Maar dat is maar van korte duur. Want 2 juli, dan hebben we Bieke in de studio. Die komt dan spelen. En Bieke, die hebben we alles gehad tijdens het Festival Vloed. In het weekend van Hemelvaart. Toen is ze geweest in Zandvoort Museum. En zij gaat dan met een band hier spelen. 9 juli, dan is het niet zo ver voor Wendy Moore. Want die hoeft dat gewoon hier binnen de gemeentegrenzen te doen. Want dit programma komt uit Zandvoort. En zij komt ook uit Zandvoort. Dus dat is 9 juli. En dan heb ik geloof ik ook nog wat op de 16e juli. Maar daar ben ik even kwijt wat dat nou weer is. Maar ik heb op 16 juli wel iets staan. Marcus gaat nu even zitten kijken. Van wat hadden we ook alweer op die 16 juli? Ik weet het niet meer. Dus ik ben het even vergeten. Maar er staat een live optreden ergens gepland. Moet je even in die app groep kijken. Ah, Fabienne is jullie. Ja, hoe kan ik die vergeten? Maar dat is een popronde dame die hier komt. En die willen we natuurlijk per se hebben voordat die popronde begint. En dat was de enige mogelijkheid. Dus Fabienne is jullie. Die komt dus op de 16e juli. Nou, weet je ook meteen wat er allemaal gaande is. Dan is het weer zo'n moment dat ik hem maar weer bijpak. Ze hebben hem afgelopen zaterdag ook gespeeld tijdens Kaaspop van Edam. Dit nummer van Alaska. En dat nummer dat heet Never Cry Wolf. En ik zeg tot volgende week. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

Download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Nashville.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.